binnen kippen, zitten binnen ver. Ja, mezelf. Ja, mezelf. Ja, mezelf. Ja, mezelf.